Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lokchish kunilin ek ajelak chakus ala hun kapal tata parkuina ushman kuilito hok chalen lunes to domingo washakip honal arin kik ina chakloklatumilin ek estakla chakakwe.